Ik word heel moe van mensen, of ik word verdrietig eigenlijk, dat is misschien een beetje wat, van mensen die zomaar vooringenomen allerlei dingen vinden zonder daarover na te denken.